Auto, voor voorgang. Voor de nieuwe type van nou en terwijl je copy. This is Crypto 442 Luton, Firefly Pound Route, flight level 410, Spoke 1451.